Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen, stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 6 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

tijd om een leuke plaat te maken over Nederlandse vrouwen. Harry Styles hoorde je hier op Studio Reden. Daarvoor Lady Gaga met Rain On Me. Ik zeg goedemorgen, het is 6:00 geweest. We zijn weer terug met een nieuwe aflevering van de ochtendshow op Studio Reden.

0: studioreden.nl.
1: De veerpont tussen Reden en de Rederlaag is sinds zaterdag weer in gebruik. Exploitant Richard van Ooyen bevestigt dat de pont na bijna 4 weken stilstand weer vaart. Veroorzaakt door de lage waterstand die veilig aanmeren onmogelijk maakte. Ondertussen is de veerpont tussen Dieren en Olburgen al bijna 6 weken buiten gebruik. Er zijn echter hoopvolle berichten dat deze veerpont mogelijk maandag weer kan gaan varen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

muziek op deze mooie maandagmorgen. Je hoorde de Bee Gees hier op Studio Reden. More Than a Woman. En daarvoor Shakira met de dierentuin, oftewel Zoo. En wat ook nog het lokale nieuws. Nu op je radio, Justin Bieber. Zo lonely.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het Caribische eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met buien, bewolking en af en toe zon bij 19 tot 21 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

trompetten van Stevie Wonder. Ze komen weer langs. Je hoorde I Wish. Daarvoor Bauza met Magic. Ja, natuurlijk. En we hadden ook nog de hoogtepunten van het NOS Nieuws uit Hilversum. Met wat verkeersinformatie van de ANWB. Want er staan weer files. Ook op de A12, inderdaad. Zometeen Bruno Mars, Carol. Nu eerst Ilse de Lange met Doe.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag ziet het weer er in Gelderland eerst nog wisselvallig uit. Van west naar oost trekken enkele buien over de provincie, maar in de loop van vanmiddag wordt het geleidelijk droger met meer ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen 19 en 21 graden en daarbij staat een meest matige westenwind. Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog met minima die rond 14 graden uitkomen. Morgen en woensdag lijken dan twee overwegend droge dagen te worden, met een afwisseling van zonnige momenten en wolkenvelden. Het blijft aangenaam met maxima rond een graad of 22. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

leuke meezingers op studiereden. Lost Frequencies hoor je met Reality. En daarvoor natuurlijk Jan Verhelderen met het weer. En Bruno Mars samen met Carol G. Ze kwamen allemaal aan je voorbij. Nu even terug in de tijd. Dit is David Bowie. This is not America.

0: 9 uur.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
2: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
1: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
3: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
1: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan met vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je ruim 5 minuten tijdverlies tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. En op de A50 rijdt het langzaam van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging ook net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

heerlijke plaatjes van Kane, joh, de Sovereign Light Café. En daarvoor Taylor Swift. En daarmee zeggen we goedemorgen en welkom in deel 2 van deze ochtendshow op Studio Reden. De laatste dag van augustus. We gaan het helemaal doen vandaag tot 9 uur. Met nu op je radio Morgan Wallen en Tate McRae.

Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Je hoorde Gone, Gone and Gone. Daarvoor natuurlijk The Imagine Dragons met Birds. En we hadden ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. En wil je meer nieuws? Kijk dan even op onze website studioreden.nl. Download de app op je telefoon of kijk even op televisie kanaaltje 42 bij Ziggo. Nu op je radio, R.E.M.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudige winnaar was niet fit en maakte veel fouten en verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer, een bewolkte dag met af en toe stevige buien. Ook af en toe zon en het wordt zo'n 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog weinig bijzonderheden onderweg, maar er staan wel een paar dagelijkse files. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je een kwartier tijdverlies tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A50 Arnhem richting Oss staat het verkeer 10 minuten in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je ook zo'n 10 minuten oponthoud. Dat is tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Miley Cyrus en The End of the World. Daarvoor Ave Max met Salt. Onderweg het weer met Jan van Gelderen en Benson Boone. Ze komen eraan. Nu is Twain met Drops of Jupiter. Now that-

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag ziet het weer er in Gelderland eerst nog wisselvallig uit. Van west naar oost trekken enkele buien over de provincie, maar in de loop van vanmiddag wordt het geleidelijk droger met meer ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen 19 en 21 graden en daarbij staat een meest matige westenwind. Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog met minima die rond 14 graden uitkomen. Morgen en woensdag lijken dan twee overwegend droge dagen te worden, met een afwisseling van zonnige momenten en wolkenvelden. Het blijft aangenaam met maxima rond een graad of 22. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Jackson, helaas te vroeg overleden. Maar we draaien nog steeds zijn fijne plaatjes. You're the way you make me feel. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Benson Boone. Met kwam met Hania voorbij. Ja, inderdaad, met In the Stars. Nu op je radio, Olivia Dean.

0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
2: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
1: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
3: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
1: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er tot nu toe rond Arnhem door een ongeluk op de A12. Vanuit Duitsland heb je tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort richting Utrecht 35 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem sta je daardoor ook vast tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. Daar is de vertraging 20 minuten. Het verkeer kan ook omrijden door Nijmegen aan te houden over de N325 en de A15 onder meer. Verder staat er file op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Vertraging is een kwartier. En op de A1 rijdt het langzaam van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Martin Garrix hoorde je hier op Studio Reden samen met U2 en Fireflies. Daarvoor natuurlijk Niels Geuzenbroek, een Nederlander, maar hij doet het helaas in het Engels. Take your time, girl. Ja, inderdaad. Het ging over een baby, een ongeboren baby. Nu op je radio, Maroon 5, She Will Be Loved.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De veerpont tussen Reden en de Rederlaag is sinds zaterdag weer in gebruik. Exploitant Richard van Ooyen bevestigt dat de pont na bijna 4 weken stilstand weer vaart. Veroorzaakt door de lage waterstand die veilig aanmeren onmogelijk maakte. Ondertussen is de veerpont tussen Dieren en Olburgen al bijna 6 weken buiten gebruik. Er zijn echter hoopvolle berichten dat deze veerpont mogelijk maandag weer kan gaan varen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Show Boys uit de jaren 90. We draaiden hem helemaal. Go West. Daarvoor Kygo samen met Max. En Take Me Back. Zometeen Enrique Iglesias. Tot die tijd Camila Cabello. I don't want

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. Na onderhandelingen tot na middernacht is er nog steeds geen begrotingsakkoord. De coalitiepartijen praten straks om 9 uur verder. De begroting moet vandaag naar de Raad van State. Het weer, een bewolkte dag met ook stevige buien. Af en toe schijnt de zon en het wordt zo'n 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A12 bij Arnhem is na een ongeluk weer vrij. Vanuit Duitsland heb je nog wel 20 minuten oponthoud tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

The Pointer Sisters and He's So Shy. En Bruno Mars met On My Soul. En als jij nou ook een keer jouw favoriete plaat wil horen hier op Studio Reden, geen probleem, laat het gewoon even weten. Stuur gewoon eens even een mailtje naar studio@studioreden.nl. Maar het mag natuurlijk ook even via de app op je telefoon. En heb je die nog niet gedownload? Het is de moeite waard. Doe het even. Want we houden je ook op de hoogte wat betreft het lokale nieuws uit de hele omgeving. Door met de muziek. Build to Love.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag ziet het weer er in Gelderland eerst nog wisselvallig uit. Van west naar oost trekken enkele buien over de provincie, maar in de loop van vanmiddag wordt het geleidelijk droger met meer ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen 19 en 21 graden en daarbij staat een meest matige westenwind. Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog met minima die rond 14 graden uitkomen. Morgen en woensdag lijken dan twee overwegend droge dagen te worden, met een afwisseling van zonnige momenten en wolkenvelden. Het blijft aangenaam met maxima rond een graad of 22. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog twee flinke files. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn heb je tussen Hattem en Epe een kwartier vertraging door een ongeluk en daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 ook, maar dan van Apeldoorn naar Arnhem sta je nog eens 20 minuten vast tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo. Daar ligt rommel op de weg en twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Knoopend Oudijk en de grens 2 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En 317 Doetinchem richting Dieren tussen Hoogkeppel en de A348. 10 minuten vertraging en 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 4 kilometer file bij Afrit Hoenderlo. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 5 kilometer file. 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: In Dieren vond in de nacht van zaterdag op zondag een aanrijding plaats tussen een auto en een scooter, waarbij aanzienlijke schade ontstond. De bestuurder van de auto is na een positieve drugstest door de politie meegenomen. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Harderwijkerweg en Geitenbergweg. De scooterrijder raakte licht gewond, maar hoefde niet door ambulancepersoneel te worden onderzocht. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op, waardoor de auto niet meer verder kon rijden en door een bergen moest worden afgevoerd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

bakken in première vandaag. Heerlijk. Er zat nog een lekker kostje aan. Kygo met Max McNo, Take Me Back. Dat doet me denken aan gisteren. Och, wat was het gezellig, hè? We hadden de barbecue bij Studio Reden. En ik had het idee dat ik de hele tijd op de barbecue heb gelegen gisteren. We zijn allemaal een beetje brak, dus daar lig ik er een klein beetje aan. Mocht je denken van, hey, wat klinkt er toch iets anders dan anders? Nee, geen stuk. Nee, dat is allemaal goed gekomen. Mix Montreal, die komt dus dadelijk aan. En waar is ze? Hier bij ons. Nou, Whitney Houston. Woo!

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn nog steeds aan het praten over de begroting. De gesprekken gaan moeizamer dan gedacht. Eigenlijk zouden de stukken om 11 uur al naar de ministerraad moeten gaan. Oud-vicepremier Carola Schouten vindt dat het kabinet tijdens de coronacrisis soms te veel vertrouwde op modellen. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei ze dat er veel aandacht was voor besmettingscijfers, maar minder voor de maatschappelijke gevolgen van maatregelen. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. 3 jaar geleden was hetzelfde restaurant ook al doelwit van een explosie. Het weer, soms stevige buien met kans op onweer bij een graad of 19.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Afrit Nijmegen 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

What I Want, dat hebben we al ingevuld een week of vier geleden bij Studio Reden. Want we hadden natuurlijk de barbecue, dat moeten de voorbereidingen komen. En dan is de vraag van, wat drinken jullie nou? Er zijn aardig wat kratten voorbij gekomen hoor, tijdens het inleveren van de appjes. Dus ja, en ook heel veel vlees. Zeg maar rustig een berg. Maar we hebben gelukkig Daniel Seneblok hier in ons midden, dus het is allemaal opgekomen. Tot 1 uur, Jan straks met het weer, we hebben de kantine knallig. Eens even kijken, Dan Hartman komt er nu aan, I Can Dream.

vandaag niet hoor. Maar vooral niet naar de barbecue van gisteren. De Sisters Sisters, I don't feel like dancing. Nee, ik heb een beetje last van de vierkante voeten. Ze voelen wat zwaarder aan dan normaal. Onze jaarlijkse barbecue was dit jaar in Voorst. Dus ja, ik doe de voorbereidingen, ik doe het adres en toetsen. Ik zie Voorst staan, ik druk op oké. Alleen, ik werd afgeleverd bij De Vorst in Eefde. Dat was niet de goeie, dus er stond geen barbecue klaar. Straks het weer met Jan van Gelderen hier in het lunchpakket op Studio Reden. Dit is Carl G en Bruno Mars.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag breekt soms de zon door, maar komt het regelmatig tot buien. Ook onweer en windstoten zijn daarbij mogelijk. Het wordt maximaal 19 graden en er waait een vlagerige zuidwestenwind. Ook vanavond is het buiig. Vannacht is het veelal droog. De wind zwakt af en het wordt minimaal 14 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het zo'n 20 of 21 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: in Catchwork. Dat is een film met onder andere Jason Stratton. Dit was Post Malone Circles. En daarmee gaan we de kantine op deze maandag weer op slot gooien. Wat hebben we er op de planning staan? Tot 4 uur Absolute Classics. Dan neemt Daniel Seerenblokker het stokje van me over. In de plus, hè. 7 kilo is die denk ik aangekomen. En wij zijn er morgen weer om 12 uur. En dit is Duran Duran. Tot morgen.
1: De kantineknaller.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 5 kilometer file. De vertraging is door de controles een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Door de grenscontrole een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer file vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles een kwartier vertraging. En 825 Lochem-Borkelo. In beide richtingen dicht tussen Geesteren en Borkelo. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn heb je bij Hoenderloo een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A12 naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel. Is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In Dieren vond in de nacht van zaterdag op zondag een aanrijding plaats tussen een auto en een scooter, waarbij aanzienlijke schade ontstond. De bestuurder van de auto is na een positieve drugstest door de politie meegenomen. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Harderwijkerweg en Geitenbergweg. De scooterrijder raakte licht gewond, maar hoefde niet door ambulancepersoneel te worden onderzocht. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op, waardoor de auto niet meer verder kon rijden en door een bergen moest worden afgevoerd.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Grasmaaier verleend aan Edwin Bird Budding. Dat was een Brit. De eerste niet door mensenkracht aangedreven grasmaaier werd 11 jaar later gebouwd. En nee, dit was natuurlijk niet een elektrische grasmaaier, maar het was een uitvinding van de Schot Alexander Shanks. En dat apparaat werd aangedreven door een pony. Ja, zo kun je natuurlijk ook je gras maaien. Gewoon met een pony ervoor en dan komt het ook goed. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk ook gewoon die elektrische grasmaaiers. Ze hebben robotmaaiers, ze hebben van alles. In allerlei smaken is het verkrijgbaar op de markt. Dan het allereerste kampioenschap tennis. Misschien een leuke vraag voor een pubquiz. Wanneer werd het allereerste Amerikaanse kampioenschap tennis gehouden en waar was dat? Dat zal ik je vertellen. Dat was in 1881 in het plaatsje Newport. Door wie het gewonnen is, wordt niet verteld helaas. Maar daar werd dus het Amerikaanse kampioenschap tennis editie 1 gehouden. Jawel. En de eerste autorit van San Francisco naar New York wordt volbracht in het jaar 1903. Achter het stuur zit ene meneer A. Packard die over de tocht 52 dagen heeft gedaan. Dat is wat je noemt een lange autorit. We gaan door nu met muziek van Billy Ocean, die ook iets heeft met mooie auto's.
1: Studio Maiden.

0: De script was dat. Hey, we hadden gisteren een fantastisch gezellige barbecue bij de Omroep bij Studio Reda. Dat was onwijs gezellig in Voorst. Ik heb mijn tonnetje rondgegeten, kan ik je vertellen. Dus de weegschaal heb ik vanochtend nog even overgestragen. Wil jij nou ook deel uitmaken van die gezelligheid? Kijk even op studioreda.nl/doe mee. We zien je snel.
1: Test.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezingen in 1994 was hij lijsttrekker. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het KNMI waarschuwt voor zware regen in de kop van Noord-Holland. Tijdens de avondspits kan er meer dan 50 mm regen vallen. Ongeveer de helft van wat er normaal in de hele maand augustus valt. Het weer eerst dus nog wat buien, later droger. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 60 kilometer file in de regio. De volgende files leveren meer dan 5 minuten oponthoud op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem sta je ook 10 minuten in de file tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaven is de vertraging ruim 10 minuten. En iets meer dan 5 minuten oponthoud ook op de N50 Emmeloord Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: als je er maar iemand wil zijn, dan kun je misschien wel mee met de veerpont in onze regio. Jawel, we hebben er twee. Waaronder die van Reden naar Redenlaag. Nou, ik kan je vertellen, de Redenlaag is een prachtig gebied en zeer de moeite waard als je daar eens naartoe wil. Want ik heb ook goed nieuws voor jou. Die pont die vaart weer sinds gisteren, dus dat is heel erg fijn. En ja, hoe en wat met de tijden. Kijk eens even op hun website. Zoek het eens even op. Dan weet je ook weer hoe of wat. En dan gaan we eens even kijken naar die andere pont in onze regio. Dieren Olburgen. Ja, hoe zit het daarmee? Vaart die inmiddels weer? Het zou toch leuk zijn? Kijk daarvoor even op veerpont-dieren.nl. En dan weet je of je ook die kant op kunt. Ik ben zelf ook nog nooit een Olburger geweest. Dus ik ben eigenlijk ook een beetje benieuwd hoe dat daar is. Dat is misschien ook iets voor het verlanglijstje. Hoe leuk is dat? Goed, wij gaan door nu met muziek zometeen. Razorlight en America. Maar eerst gaan we naar Alphaville. En die hebben toch een bepaalde wens. Ja, of je dat nou wel of niet, daar is discussie over. Maar Forever Young, hoe zou dat toch zijn?
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

mooie klanken van Razorlight en America. Zometeen het weerbericht in eigen land, in eigen regio nog. Jan van Gelder zit naast mij, die gaat het zometeen allemaal vertellen na de volgende plaat van niemand minder dan Miley Cyrus.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag breekt soms de zon door, maar komt het regelmatig tot buien. Ook onweer en windstoten zijn daarbij mogelijk. Het wordt maximaal 19 graden en er waait een vlagerige zuidwestenwind. Ook vanavond is het buiig. Vannacht is het veelal droog. De wind zwakt af en het wordt minimaal 14 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het zo'n 20 of 21 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

van het 5 uur nieuws. Die komt er zometeen aan. Dus ik zou zeggen, heel graag tot straks na het nieuws van 5 uur. Want dan zijn we bij je terug met deel 2 van de show. En ik laat jullie achter met deze plaat van UB40. Want misschien is het vandaag niet gelukt. Maar morgen misschien wel. We gaan het zometeen.

0: 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 70 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg ook 10 minuten door een auto met pech. Er is daar ook een rijstrook dicht. Verderop richting de Duitse grens bij Zevenaar ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij Hattem sta je 10 minuten in de file. En ruim 10 minuten op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Studio Reden heeft een gratis app waarmee je altijd lokaal nieuws uit Reden en Roosendaal kunt volgen. Zonder reclame en zonder inloggen. In de app krijg je bijvoorbeeld meldingen over verkeer, gemeentelijke berichten, evenementen en achtergronden. De app werkt overzichtelijk en is te downloaden via de App Store en Google Play onder de naam Studio Reden. Met de app heb je het nieuws uit jouw gemeente altijd bij de hand.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

David Guetta en Dangerous. Nou, we zijn nu gevaarlijk dichtbij een punt dat wij gaan terugkijken op bijzondere gebeurtenissen. En dat doen wij natuurlijk in onze tijdmachine. En wij stappen in en dan gaan wij starten met de flits uit het verleden. En ja, we kunnen er natuurlijk niet omheen. 1974, 31 augustus 1974, stopte Radio Veronica als zeezender met uitzending van de Noordzee. Programmaleider Rob Oud spreekt de legendarische woorden: dat spijt mij voor Nederland. En om precies 6 uur 's avonds werd het kristal uit de zender gehaald en heerst er doodse stilte op de 538 meter. Dus dat is de middengolf. Maar diezelfde dag in 1995 was er een bijzonder moment dat Veronica uit het publieke bestel stapte en haar vrijheid als commerciële omroep terugkreeg, zo ze heeft het zelf gezegd. Dus in alle gevallen is die dag toch wel een geschiedenis in Radioland. En ook Radio Noordzee kwam toen op het eind en daar was nog een zeezender, wie ik de naam even niet weet. Maar er waren er 3 die op die dag moesten stoppen, alle 3 op Nederland gericht. Goed, wij zijn nu zoveel jaar verder. We zijn lekker bij Studio Reden aan de gang en wij gaan nu kijken naar de volgende platen. Ella Lauren is in aantocht met Choosing Texas. En waarom ze dat deed hoor je zo meteen. Maar eerst Simply Red

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakt 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeister in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezingen in 1994 was hij lijsttrekker. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Het gaat weer beter met de 175 studenten uit Breda die vorige week ziek werden tijdens een introkamp in België. Volgens de GGD zijn de studenten en hun begeleiders mogelijk ziek geworden door het norovirus. Het weer, morgen vooral in het noorden nog kans op een bui. Verder is het zonnig, wordt het zo'n 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier door een auto met pech. Er is daar ook een rijstrook dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf 10 minuten oponthoud. Geldt ook voor de N233 Kesteren Veenendaal bij Renen. Daar is de vertraging nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Enrique Iglesias en Bailando hier op Studio Arena. Dat klinkt toch heerlijk zomers altijd, die titel. Ik vind het fantastisch. Hey, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik krijg een beetje trekselzoetjes aan. Het is een beetje, nou, we hangen tegen etenstijd aan en dat begint mijn maag altijd een beetje vervelend te doen. Want er moet iets in. Nou, dat wordt geregeld, heb ik begrepen, dus dat gaat helemaal goed komen. Wat heb jij op tafel staan? Ik ben heel benieuwd of jij een creatieve uitspatting hebt gehad. Nog overgebleven van je zomervakantie bijvoorbeeld. Je bent ergens geweest, je had iets van, wauw, dat wil ik ook thuis eens een keer proberen te maken. En is het gelukt? Ik ben heel benieuwd. Laat het weten natuurlijk. En misschien ook al het recept. Of hou je dat geheim? Dat kan natuurlijk ook, hè. We horen het graag van je. Zometeen gaan we naar muziek van Cat's Eye.
1: Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Ook vanavond is het eerst nog buiig. Later in de avond wordt het vanuit het westen droger. Vannacht is het veelal droog. De wind zwakt af en het wordt minimaal 14 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het zo'n 20 of 21 graden. Ook woensdag is een droge dag met geregeld zon. De dagen erna volgt weer af en toe regen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

lekker klassieker van Shalamar and the Second Time Around. Zometeen na zessen zijn we bij je terug. Jawel, met het derde deel van Spitsuur. Dus heel graag tot zometeen. In de tussentijd, eet smakelijk. Tot straks.

0: 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio lossen snel op. Er staat nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier. De rechte rijstrook is dicht. En op de A28 Groningen-Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Het leegstaande complex aan de Prinsenstraat in Dieren kan mogelijk jarenlang worden gebruikt voor de huisvesting van statushouders. Het gaat om 17 appartementen waarin tussen de 20 en 42 mensen kunnen wonen. De gemeente houdt rekening met een gebruiksperiode van 7 tot 10 jaar. De bewoners zouden binnen 12 maanden moeten doorstromen naar een reguliere woning. Maar daar staat geen harde termijn of sanctie tegenover. PZD Vastgoed onderzoekt daarnaast of het gebouw met een rijkssubsidie kan worden gerenoveerd. Omwonenden zijn nog niet betrokken bij de plannen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Wat een mooie liefdesverklaring was dat van Carol G en Bruno Mars. We gaan naar de flits uit het verleden. En dan gaan we even voor naar het postkantoor, of misschien wel niet. Want we gaan het hebben over telegrammen. Ja, misschien herinner je dat wat je telegrammen kon sturen. Het Koninklijk Huis heeft dat ook gedaan vanaf de eerste, editie tot het laatste. Want in 2001 gaf de KPN de telegramverzending af wegens gebrek aan belangstelling. Het laatste telegram was voor de koningin. Het Koninklijk Huis is altijd een goede klant geweest van de telegramdienst. Ja, en als je nou denkt van dat kan niet meer, dan heb je toch mis, want telegrammen kun je nog steeds versturen, maar dan online. En hoe leuk is dat? Telegram.nl, dat is een website die ik gevonden heb die dat nog steeds doet. En daarin kun je ook zeg maar een soort groetjes doen en iemand anders iets moois versturen. Zeggen van ik denk aan jou of iets. En dat kan natuurlijk ook via Greets of een andere website. Maar telegram.nl is er dus ook eentje van. We gaan door nu met muziek van Barry White.
1: Reden. Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rond het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. Het weer, morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder zon, het wordt zo'n 20 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Raymond en Supergirl. En soms ontmoet je een bijzondere. Je denkt van jij bent echt super, echt geweldig. Zometeen Jan van Gelder, ook fantastisch. Hier met het weerbericht. Die komt er zometeen aan. Na Morgan Wallen en Tate McRae. En wat willen jullie nou precies?

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Ook vanavond is het eerst nog buiig. Later in de avond wordt het vanuit het westen droger. Vannacht is het veelal droog. De wind zwakt af en het wordt minimaal 14 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het zo'n 20 of 21 graden. Ook woensdag is een droge dag met geregeld zon. De dagen erna volgt weer af en toe regen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Robin Schulz en All We Got. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Spitsuur. Dank dat je er weer bij was vandaag op deze laatste dag van augustus. Morgenochtend beginnen we een nieuwe maand. Dat doet Martin Slijper. Die leidt dat in stijl in om 6 uur in de nieuwe ochtendshow. En vanaf morgenmiddag 12 uur is er weer een heerlijk lunchpakket. Verzorgd door Richard Klopper. En wel hoor, morgenmiddag van 4 uur beginnen wij ook aan onze reeks Spitsuur in september. De mooiste maand van het jaar wat mij betreft. Ik laat jullie achter met Queen en David Bowie. Ik zeg fijne avond. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
1: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
0: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
2: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
3: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aan wat...
2: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
0: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
1: Wat we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De een is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
0: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
2: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
0: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden.